0: vraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, met Marianne.
1: Technisch expert Jansen.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

Ondertussen is het weer tijd geworden voor onze live artiesten van vanavond. We schakelen over naar het halfpodium hier in discotheek Skopje te Hardstijdie. Mijn naam was Gerard en voor deze gelegenheid sta ik graag de microfoon af aan collega's.

0: voort.
1: Stem ze voort.
2: Stem ze voort.
1: Stem ze voort.
2: Stem ze voort.
1: En als ze allemaal voort ben, duizend dia's mat. En dan kan de vriezen in, wij houdt door onze zin. En als wie het niks vindt, stem ze voort. En als wie het niks vindt, stem ze voort.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor voor aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Marcelo Verdú. Can. Gaan we dansen?

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft.

0: hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van het Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen. Jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

is er dan niets meer. Ik zie dat het je raakt.

was om en wie dacht. Ome Willem was ook net zoiets. Zij vond het leven prachtig. Zij zaten nog recht op de fiets. Zij zagen elk hoek, alle doel.

dichten. Het is geen wonder dat wie wil dat dat blijft. Dus door staat Goliath, die als David strijdt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Tallig.
1: Hallo in de pokkel! Hallo!

Vrouw gewas ik onbezon. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn grote breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het oorlog, wie waren sommen? Gewoon normaal gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon. De mout nooit verluisteren en hopend op gooie dogen. En ondanks alle tegensloeg, denk ik volk aan hout. Was een hout wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was. Deze is vermoeken en verpabben en verlutje mans.

op die bewuste dag kwam trouwens de inslag. En dat terwijl ik nog een kind was. Het ging zo, wie luidt me over stroot, zaken over als ze doden en wie haden in de goten. Dat wie snel naar huis moest, naar de kelder. Dus Henk en ik verruut en wie runde al sneller. Maar toen wie door naar binnen chasten, een granoot op ons hoofd.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikt abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1 maar.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving. En is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog, zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

回。

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Op het Hoge Land.
7: Fit wordt uw vakantie hit.
8: Fit vliegreizen brengen u avontuur in zekerheid. Haal het Fit zomervakantie voor je pretboek. Het ligt overal voor u klaar.

0: Deze week bent u net zo'n kreeft als Cat Stevens? Maak een zomergewaad van batikstof, olijven om van te smullen en nog veel, veel meer. Koop en lees de jongste Viva Nieuwe Stijl. Doe
1: dat het fijn is om jezelf te zijn.
2: Hershey Cassis. Een liter lang lekker.
3: Bekijk uw huis eens samen met een topvorm interieurverzorger. Hij voegt aan uw eigen smaak een fijn stuk vakmanschap toe. En dat advies kost u niets.
1: Met topvormmeubels voel je je pas thuis.
4: De best gesorteerde versmarkt van Nederland vindt u bij Vroom en Dreesman en Vendet. De supermarkt met de vleeshouwers, de kaaswinkel, de smikkelhoek, de zuivelhoek, de broodwinkel en verse groente en fruit. Alles in één op de best gesorteerde versmarkt en merkbaar goedkoper.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen opnieuw.
0: Goedemorgen voor diegene die zojuist de radio aanzet.
3: Doe je de hele sexy stem.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Hallo thuis.
3: Goedemorgen.
1: Niet slapen.
3: Wakker worden.
4: Iedereen die in het bezit is van een eenvoudig radioontvangtoestel kan deze muziek rustig thuis horen. Bij gebruik van onze versterkers kan deze muziek door het gehele vertrek hoorbaar worden gemaakt.
5: Goedemorgen, Eems Delta.

0: kunnen wij nog veel meer platen voor deze man, Snowy White. Nou, deze in ieder geval, Bird of Paradise, 1984. En die was ook verantwoordelijk voor de opening van het programma Sentimental Journey. Een hele goede morgen op deze 2e mei van het jaar 2026. Het is de laatste keer dat het 2 mei is, tenminste in ieder geval van dit jaar. Bird of Paradise, zoals gezegd, 1984. En Bird is dan ook sleutelwoord voor de eerste drie platen. De vaste luisteraars die weten het. We openen met drie platen die een link met elkaar hebben. En Snowy White was dus verantwoordelijk voor de eerste Bird, de eerste vogel. Uit de jaren 80. En we gaan ook nog jaren 70 doen en jaren 60 in dat eerste drie blokje.
1: Dit is Sentimental Journey. Herkenbaar en vaak dierbaar geluid voor velen.
0: In het eerste drie blokje. Nee, het blokje van drie. Nogmaals een hele goede morgen. Als je vandaag, als je nu de luiken open doet, welke luiken dat dan ook mogen zijn. Een prachtige dag dreigt het te worden. En dat is mooi als je dan ook een opstartprogramma hebt met prachtige muziek. En we grijpen terug in de dag van vandaag in het verleden. Maar we kijken ook even naar gisteren, maar dan ook in het verleden. En we kijken naar morgen, maar dan ook weer in het verleden. Hele goede morgen, Jewel Akins.

fans van Ajax die vieren op als ze dit muziekje horen. Want dit nummer is namelijk geadopteerd door de supporters van de voornoemde club uit Amsterdam. De uitvoerende in deze was Bob Marley en de Wailers. De meesten zullen dat wel weten. Het is afkomstig van het album Exodus uit 1977. En zoals gezegd, Ajax die hebben dit nummer hun eigen gemaakt. Mag ik het zo maar zeggen dan. En dat kwam uit 2008, want ze hadden namelijk een oefenduel met Cardiff City. Nou, het potje kun je heel snel vergeten, want de wedstrijd eindigde in 0-0. Maar er dreigde wat trommel aan buiten het stadion en de politie kon buiten nog even geen Ajax-supporters gebruiken op dat moment. En moest het uitvak bevolkt blijven en ter vermaak was de stadion-DJ die draaide dit nummer. Three Little Birds van Bob Marley. En vanaf dat moment is het eigenlijk een nummer geworden van Ajax. Daarvoor aan hadden we Jewel Akins, de Amerikaanse zanger en muziekproducent. Hij had één grote hit in 1965 en dat was met het nummer wat we draaiden. The Birds and the Bees, dat de derde plaats bereikte in de Billboard Hot 100. En in Nederland kwam het niet hoger dan een tweede plaats. En we openen het blokje van drie met Snowy White. Birds was het sleutelwoord. Snowy White die werd geboren als Terence Charles White in Barnstaple op 3 maart 1948. Britse gitarist en singer-songwriter. Ja, en wij kennen hem natuurlijk allemaal van de nummer waar we mee begonnen. Bird of Paradise 1984. Maar hij was ook lid onder andere in de periode 1979 tot 82 van Thin Lizzy. En hij was ook vaste waarde bij de formatie Pink Floyd als ze een keer een toertje gingen doen. Nou, en als solo-artiest kreeg hij dus bekendheid niet alleen in Engeland, maar ook in Nederland door dit nummer Bird of Paradise. Zo, dan hebben we het eerste blokje van drie hebben we gehad. Voor diegenen die zojuist inschakelen, welkom bij het programma Sentimental Journey. Elke zaterdagmorgen zijn wij het dochterprogramma om mee op te starten. Bij onze omroep Eems Delta, daar WMW verbonden. Ja, en we hadden het over Birds, dus ik denk van nou, dan gooi ik op de achtergrond toch ook nog maar even The Sweet People. In het Nederlands heet dit nummer, want het heeft wel gewoon een titel gekregen. En de vogels zongen. We blijven even met de geluiden die je misschien wil horen bij mij. Maar misschien dat je het nieuws nog hebt gehoord. Het kan zijn dat we vandaag ook nog regen krijgen. Dus wat dat betreft is het volgende nummer heel goed uitgekozen door ondergetekende zelf. Max Werner en Rain en May. Goedemorgen.

0: Ja, als je dit zo hoort, dan denk je bij jezelf... heeft Phil Collins geluisterd naar Max Werner... of heeft Max Werner geluisterd naar Phil Collins? Deze Max Werner was drummer bij de band Kayak. Hij overleed in 2024. En hij richtte de groep eigenlijk op met Tom Scherpenzeel. Gitarist Johan Slager.
1: Wat kun je verwachten in dit uur van Sentimental Journey?
0: Ja, zo dadelijk gaan wij verder met Franstalige muziek. En een plaat die voor de vaste luisteraars die al 5 jaar verbonden zijn met het programma Sentimental Journey. Die kennen dat als geen ander. Misschien kunnen ze hem inmiddels al wel meezingen. Van Mark Hamilton. Engelbert Humperdinck op de lijst gezet. James Brown. Lonchal Ernie and the Shakers. Ja, ja, ja. Drukwerk, Randy Van Warmer. En we gaan terugkijken naar de uitzending van 2021 van... rond deze tijd. Comme j'ai toujours d'envie de mer, Mark Hamilton.

0: En kan deze zanger, deze Mark Hamilton, dan moet je de H weglaten, want, maar het staat gewoon op papier als Hamilton. Hij overleed in 2022 en hij was een van die bekendere mensen, de artiesten die overleed aan, aan COVID. Hij werd 78 jaar oud, maar dit was zijn, zijn bekendste werk. In ieder geval in ons land. Het is vandaag 2 mei, het is de 122e dag van het jaar. En hierna hebben we nog 243 dagen te gaan tot het einde van het jaar. En voor diegenen die dat heel graag willen weten, ga ik het gewoon even vermelden. Het is vandaag Wereldtonijndag door het VN. Erkende dag om bewustzijn te creëren over duurzame tonijnvisvangst. Leonardo da Vinci die overlijdt vandaag in 1519. En er is een Spaanse opstand in Madrid in 1808... tegen het gezag van Napoleons broer Lodewijk Napoleon Bonaparte. De geboortedag van John F. Kennedy is vandaag 1917. En in 2011 wordt Osama Bin Laden de leider van de wereldterreurorganisatie Al-Qaeda. Die wordt in Abu Tabat in een villa door het hoofd geschoten.
1: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Ja, het ene hoort niet bij de andere, maar ik denk van nou, misschien wel even grappig. Hij wordt vandaag 90 jaar, deze man die nu bij je binnenkomt. Engelbert Humperdinck.

0: Het werd soms ook uitgebracht als Release Me en tussen haakjes en Let Me Love Again. Een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Eddie Miller. Een nummer werd in 1949 als single uitgebracht en in 1967 waarschijnlijk een beetje succesvolle versie van een nummer gezongen door deze man Engelbert Humperdinck. Hij is vandaag jarig. Hij werd geboren in 1936. Vandaag 90 jaar. Maar er is ook nog een hele fijne andere versie. Oh, er zijn betere fijne andere versies. Ik vind het persoonlijk niet de mooiste. De mooiste is afkomstig van Little Esther Phillips uit 1962. Maar goed, dat is natuurlijk persoonlijk. Maar die is vandaag niet jarig, dus dan wordt er ook niet gedraaid. Maar er zijn nog meer geboortedagen die we even met elkaar kunnen delen. Benjamin Spock, de Amerikaanse kinderarts en schrijver, die overleed in 1998. Maar wel een wereldbekende naam, een hele bekende naam. Wereldbekende naam, wereldberoemde naam. 1903 werd hij geboren vandaag. Maarten Toner, de Nederlandse stripauteur, die overleed in 2005, maar hij werd vandaag geboren in 1912. Anton Dreesman, de Nederlandse ondernemer, die kennen wij natuurlijk allemaal. In ieder geval van naam. Hij overleed in 2000, maar werd vandaag geboren in 1923. En Jan Pelleboer, 1924, de Nederlandse weerman. Overleed al in de jaren 90, 1992 om precies te zijn. Ling Ray, de Amerikaanse gitarist. En nog wel een beetje een held van mij. 1929 geboren, vandaag overleden in 2005. Leslie Gore, de zangeres, vandaag geboren in 1946. En Saskia Belleman, we zien haar vaak op de Nederlandse televisie, de Nederlandse journalist. Vaak bij rechtszaken aanwezig, 1959. Hans Schiffers, de Nederlandse radiopresentator en DJ, werd geboren in 1960. Vandaag in Hein Vergeer, een jaar later, 1961. Victor Reinier, 1963 geboren, vandaag de Nederlandse acteur en presentator. En hij is bedankt voor bewezen diensten op de nationale televisie. David Beckham werd vandaag geboren in 1975 en Lily Allen in 1985.
1: Wijkstraat 64, te Appingedam. Het adres voor jouw videofilms. Boomerang, gespecialiseerd in het VHS-systeem. Telefoon 25...

1958. Try Me van James Brown samen met zijn Famous Flames. Hoi, ik werd even. Was even in James Brown. Wat een prachtige plaat is dat toch? Er overleden vandaag ook wat mensen op 2 mei. J. Edgar Hoover bijvoorbeeld, op 77-jarige leeftijd, 1972. Fred Raquet, de Nederlandse sportverslaggever, 1996, op 59-jarige leeftijd. Oliver Reed, de Britse acteur, 1999, hij overlijdt vandaag. Bobby Martin, op 60-jarige leeftijd, in 2000, Amerikaanse zangeres en songwriter. En Lynn Redgrave, ook een actrice, in 2010. Nou, ik had zijn naam al even genoemd, maar eigenlijk moet je dat gewoon... Sommigen moet je gewoon heel snel vergeten. Maar ik roep het wel even, Osama Bin Laden wordt vandaag dus vermoord. Op 54-jarige leeftijd in 2011. Herman Krebbes, de Nederlandse violist in 2018. En Sjoukje Dijkstra overlijdt vandaag in 2024 op 82-jarige leeftijd. De Nederlandse kunstrijdster. Voor zover even de lijst. Voor mensen die zijn overleden vandaag.

Heerlijk. Ik had ze al even aangekondigd. Want to Learn in the Shakers met een nummer wat je echt niet zou verwachten dat dat gewoon van Nederlandse bodem is. Maar ik heb het wel meegenomen deze zaterdagmorgen.

0: zeggen we. Dat is toch hartstikke mooi. Dit was hun voorwerkje eigenlijk al een beetje van wat ze later zouden doen. Do You Remember? Dat vet domino gehalte. Ja, en Do You Remember, dat is natuurlijk hun grootste hit uit 77. Maar in 1972, toen namen ze dit nummer al op. Hello, hello. Long to Learning and the Shakers kwamen voorbij. Ik heb nog even wat korte berichten van gisteren. Aan de Rembrandtplein in Amsterdam opent Tom Manders op 1 mei 1953 zijn nachtclub Saint-Germain-de-Prés. En wordt later verbouwd tot bowlingcentrum. Spike Jonze overlijdt gisteren, maar dan in 1965 in Bel Air in Californië. En Elvis Presley en Priscilla die gaan trouwen. En ze waren samen, of ze zijn samen gebleven tot 1973. Maar dat was het nieuws van gisteren 1967. Een rechtstreeks uitzending van de Willem Ruijs Show bij de VARA op Nederland 2. 1984 hebben we het dan over, worden de Edisons van 1983 uitgereikt. Er zijn live optredens van de winnaars. Onder andere kwamen we voorbij Joep van het Hek, Laurie Spee, Paul Young. En rond 9:50 wordt de uitzending onderbroken naar aanleiding van een bommelding. Nadat er twee videoclips van ABBA zijn uitgezonden, gaat de Willem Ruijs Show gewoon weer verder. Ja, en dan was het natuurlijk even de vraag, wie won dan die avond? We gaan even over naar het jaar 1984. Willem Ruijs, hij wordt geholpen door Johnny Jordaan.
1: Maar je hoopt natuurlijk dat drukwerk gewoon hebt, hè?
2: Nou, moet je horen, het is in mijn eigen bloedkruip waar het niet gaan kan. Laten we eerlijk zijn.
1: Gaan we hier kijken. Nou, zal ik het zeggen?
3: Hoe ben je?
1: Ja, het is geweldig. Drukwerk.

hij werd maar 48 jaar, deze man. Randy Van Warmer is zijn naam. En in 1979 was dit een enorme hit voor deze man. Just When I Needed You Most. En was voor mij aanleiding destijds om het singeltje aan te schaffen van Randy Van Warmer. Overleden in 2004. En daarvooraan, ja, nou ja, goed, mensen die een beetje liefhebber zijn van de stad Amsterdam, dan reken ik mijzelf toch ook wel een beetje toe. En, hadden we drukwerk met het loflied over Amsterdam. En afkomstig van het derde album door de formatie Drukwerk uit 1983. Niemand wint, dat was de titel van het album. En daar kwamen een aantal singles vandaan van dat album. Onder mijn dak onder andere Hey Amsterdam. En Lijn 10. Nou, de laatste die bereikte alleen maar een tipparade, maar die andere twee die werden bescheiden hitjes. Nou, misschien dat je het meegekregen hebt, maar allerlei concerten worden afgezegd in verband met de ziekte van de zanger Harry Slinger. Waaronder Schanspop in Siddeburen. Ja, op een of andere rare manier is Drukwerk bezig met een revival. Het wordt massaal omarmd, de muziek van Drukwerk. Ja, en daar reken ik mijzelf dan ook weer toe. Maar dan houdt het bij mij op na de eerste twee albums van Drukwerk. Daar staan de meest fantastische nummers op. En dat wil ik heel graag draaien in een uitzending zoals deze. Maar ik heb me nu even beperkt tot Hey Amsterdam. We gaan terug naar de uitzending van 1 mei 2021. Want dat doen we rond dit tijdstip. 12 minuten voor het volle uur. We hebben namelijk een raceweekend. En voor de non-liefhebbers van de Formule 1... ja, dan is het misschien zeggen van nou, het zal. Maar voor de liefhebbers van de Formule 1 van 1994... Ayrton Senna da Silva... overleed. Een zeer succesvolle Braziliaanse autocoureur die in een tijdsbestek van 10 seizoenen driemaal wereldkampioen Formule 1 werd. Hij kwam aan de start in 161 races, waarbij hij 65 keer de pole position startte en 41 keer won. Hij stierf als gevolg van een crash in de Grand Prix van San Marino 1994 en zijn dood zorgde voor veel opschudding in het Formule 1.

je doorschakelt naar de zesde versnelling. Al het slechte komt in drieën, zegt men. Vrijdag Barrichello, zaterdag het zware ongeval. Het dodelijke ongeval van Ratzenberger. Grote god, wat een ongeval.

Goodbye, my friends. Karla Bonov. Aanleiding van het bericht wat ik zojuist had, 1 mei 1994. Het is overlijden van Ayrton Senna da Silva. En je hoort het natuurlijk al even onder mij doorlopen. Het nummer Mon Amour, dat wordt zeer populair. Want BZN die gaat op 1 mei 1974 muzikale koers omgooien. En drummer Jan Keijzer wordt de nieuwe zanger. Jan Veerman die voelt zich overbodig. En op 1 mei van het jaar 1974 besloot deze voornoemde Jan Veerman op te stappen. En hij neemt nou de beroep van kraanmachinist weer op. Waar hebben we dat eerder gehoord? Jan Veerman is 8 jaar de zanger van BZN geweest. Jan Keijzer die gaat na het uitvallen van BZN natuurlijk solo verder. Dat deed hij in juni van het jaar 2007. Dit is hun eerste grote hit. Mon Amour, samen met natuurlijk Annie.

0: In de beginjaren bezig een redelijk succesvolle rockband. Die probeerde van muziek en bestaan op te bouwen. En na enkele tours door onder andere een
1: Ja, ik vind het ook altijd leuk om door mezelf heen te kletsen. Dus.
0: Dat leverde allemaal niet het gehoopte succes. We hadden even teruggegrepen naar de uitzending van 1 mei 2021. En dat is ingegeven eigenlijk meer door het feit van, dat ik de vraag kreeg: hoe lang draait dit programma al? Nou, 5 jaar. Het programma Sentimental Journey. Ja, en toen dacht ik van, nou, laat ik de mensen die er niet vanaf het begin van bij waren, af en toe nog even trakteren op een gedeelte van een uitzending van een tijdje terug. En we waren nu terechtgekomen in 2021. Dat is eigenlijk het doorstartjaar van het programma Sentimental Journey. Dat is ook het einde. Nog een tweede uur. Nou, en ik zou bijna willen zeggen van, eerste plaats, zo dadelijk in de tweede uur. Maar bij het tweede plaatje zeker zou ik mijn dansschoenen even aan gaan trekken. Voor diegenen die wat later ingeschakeld zijn. We zijn begonnen met Snowy White. We hadden Jewel Akins, Bob Marley hebben we al gehad. Max Werner, Mark Hamilton en Engelbert Humperdinck kwam voorbij. James Brown met het prachtige Try Me. We hadden Long Tall Ernie en de Shakers. En Drukwerk, Randy Van Warmer. En zoals gezegd, we hadden even teruggegrepen naar 5 jaar geleden. Zoals gezegd, zo dadelijk een tweede uur van het programma Sentimental Journey. Waarin we uiteraard ook even gaan stilstaan bij
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak, waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk. En de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Op het Hoge Land.

0: is Sentimental Journey met Paul Wollender. Iedere zaterdagmorgen van 9 tot 11 bij Eens Delta.
1: Diep inademen.
2: Adem inhouden.
1: Je bent klaar.

0: Ja, 35 jaar lang heb ik dit soort muziekjes mogen draaien. En bij onze omroep. En daarom vind ik het ook heerlijk om dat af en toe op de zaterdagmorgen even naar jullie toe te brengen. Deze At The Hub van Danny and the Juniors. 1957. En het volgende singeltje was ook zo'n succes. Rock'n'Roll is Here to Stay. En dat kwam terecht op een EP'tje uit, zoals gezegd, 1957.
1: Dit is Sentimental Journey. Herkenbaar en vaak dierbaar geluid voor velen.
0: Ja, en als de zon schijnt met dit soort muziekjes, ja, dan is het toch ook heerlijk. Want daar begonnen we namelijk mee, Als de zon schijnt, uit 1983. André van Duin, afkomstig van zijn studioalbum Wij uit 82, een jaar eerder. Met een 12-tal luisterliedjes, waaronder deze Als de zon schijnt. Is niet origineel van hem natuurlijk, want het is een cover van het nummer Buona Sera, Mrs. Campbell. Uit de gelijknamige film van Melvin Frank. En Jimmy Rosselli die nam het als eerste op in 1969. Maar zoals gezegd, wij openen dit uur met Als de zon schijnt van André van Duin. Ja, we blijven even lekker in de muziek waarvan je denkt van ja, dat is lekker als de zon schijnt. Dan heb ik dit soort muziekjes ook nodig. Om op te starten. Jai Coltrane.

Dit is het programma die voor mensen is, die van allerlei soorten muziek houden. Die op de feestjes zeggen van, nou wat vind jij nou leuke muziek? Nou, ik vind alles eigenlijk wel een beetje leuk. Nou, dat kun je allemaal verwachten in 2 uur lang het programma Sentimental Journey. Tot 11 uur zijn we er nog met dit programma. We gaan teruggrijpen in de tijd, uiteraard. Dat doen we, dat blijven we ook doen. Maar dit was Shy Coltrane en Go Like Elijah. Ze woont nu in Duitsland en ze houdt zich een beetje anoniem. Ja, dat mag. 1972, Shy Coltrane.

Maar in dit uur gaan we natuurlijk ook nog even, vooruitkijken naar deze week. We hebben natuurlijk 4 mei en 5 mei wat op ons afkomt. En we hebben deze plaat, Christopher Cross.

0: ik u helpen?
1: Big Mac, hamburger, een nukkertip van je zusje, met frietas.
0: En wat eet meneer zelf?
1: Mia, meneer heeft die plaggen.
2: En, hoe ging het?
1: Ze zijn lid tegen me.
3: Dit is Sentimental Journey, een reis terug naar het verleden.

I Cross the Mersey met een veerpont. Daar gaat dit liedje eigenlijk over. Het gaat over de jeugd van Gary Marsden in en rondom Liverpool aan de rivier de Mersey. Ja, de veerpont die bestaat nog steeds, maar heeft tegenwoordig meer een toeristische functie. Gary Marsden, hij overleed in 2021, maar dit blijft toch een beetje aan hem plakken, hè, dit nummer. Ja, in 1964, want daarom heb ik het ook even meegenomen. Ja, maar vaak hadden ze hun debuut op de Amerikaanse televisie. En zij debuteren in de Ed Sullivan Show, 1964, deze Gary en de Pacemakers. En dat brengt ons ook bij meer nieuws van 3 mei, want dit was namelijk op 3 mei. En op 3 mei 1967 gaan de Walker Brothers uit. En de Franse zangeres Dalida, die wordt op 3 mei 1987 dood aangetroffen in haar Parijse woning. De zangeres is gestorven aan een overdosis slaappillen. En de 60-jarige Andy Williams, die trouwde op 3 mei 1991 met de 36-jarige hotelbediende Debbie Haas. Radio van dichtbij, Eems Delta. Ja, en dan gaan we even terug naar 2 mei, dus vandaag, maar dan 1997. Want in het Academisch Medisch Centrum in Hilversum overlijdt Gerrit den Braber op 2 mei 1997. Hij is 68 jaar geworden en hij was verantwoordelijk voor de Nederlandse tekst van dit nummer, wat inmiddels al even onder mij doorloopt. De winter was lang, een single van de Nederlandse zangeres Willeke Alberti natuurlijk. Maar het is afkomstig van het Engelse Blue Winter, zo heet het nummer in het Engelse taalgebied. En werd geschreven door John Cluck Jr. en Ben Reilly en vertolkt door Connie Francis en Gerda de Bruyne.

0: Ja, een beetje overbodig voor mij om te zeggen de Nederlandse zangeres. Dat weet natuurlijk iedereen. Willeke. Het orkest dat stond onder leiding van Jack Bulteman, de legendarische naam in de Nederlandse muziekhistorie. En die schreef ook het arrangement. En dat nummer stond één week bovenaan in de wekelijkse Tijd voor Teenagers. En dat was op 6 juni van het jaar 1964. En in de jaarlijst van 64 stond het nummer zelfs op nummer 2. Tijd aangebroken voor onze instrumentale plaat van de week. Doen we ook elke week een instrumentaal plaatje. Dus dat zijn nummers waar niet in gezongen wordt. Af en toe misschien wel hoor je een achtergrondkoortje. Nou, dat is in dit geval ook niet aanwezig. Maar wel een nummer waarvan je gelijk terugwaant naar in ieder geval de jaren 50, begin jaren 60.
1: Alex, de instrumentale plaat.

0: Billy Sheeran in Ordinaire. Sentiment Johnny, Amerikaanse gitaardio. Dat eind jaren 50 bekend werd met dit instrumentaal stuk Sleepwalk. Cento Farina werd geboren in 1937 en zijn broer Johnny Farina waren verantwoordelijk voor dit nummer. Ze werden beide geboren in Brooklyn, New York. En Sleepwalk is inmiddels een klassieker onder de instrumentals en maakt ook deel uit van het repertoire van onder andere The Shadows, The Ventures en The Shantays. Allemaal bekende gitaarbeentjes. Ja, en dit nummer inspireerde Fleetwood Mac oprichter Peter Green om zijn instrumentale Albatross te schrijven in 1968. Die dan ook weer een wereldwijde hit werd natuurlijk. En op zijn beurt werd dan ook weer de Beatles geïnspireerd door dit nummer. En die maakte het nummer Sun King. Ik zei het al, aanstaande maandag is het 4 mei en dinsdag is het 5 mei. Gedenken en herdenken, dat doen we dan in de komende week. En ook weer vieren, uiteraard. Maar het gedenken, dat doen wij dus maandag. En daarvoor heb ik even een stuk polygoon meegenomen. En dan wordt dat gevolgd door Vera Lynn. Natuurlijk, daar kom ik dan ook niet aan in een programma zoals deze.
1: '45. Voor het eerst na 5 jaren wapperde onze driekleur weer in een vrij Nederland. Maar dat Nederland was zwaar geschonden door oorlog en bezetting. Het leek een onmogelijke taak om uit deze chaos het land weer op te bouwen. Maar er werd met geweldige kracht aan begonnen. Grote stukken land, zoals de Wieringermeer en Walcheren, stonden onder water. Binnen enkele maanden tijd werden ze weer drooggelegd. Het spoorwegmaterieel dat zwaar beschadigd was, werd hersteld en vernieuwd, evenals de spoorlijnen. Ontelbare duizenden hebben de bevrijding en de opbouw niet meer mogen beleven. Op vele plaatsen in dit herrezen Nederland liggen zij in onze aarde gekoesterd. Amerikanen, Engelsen, Canadezen, Polen en Russen, die ver van hun vaderland het leven lieten. Elk jaar herdenken wij hen. En met hen ook de duizenden Nederlanders die voor dezelfde zaak hun leven offerden. Laten wij ons in deze dagen nog eens realiseren dat zij allen het waren die onze vrijheid mogelijk maakten. En laat ons hun nagedachtenis altijd in ere houden.

0: Warren Chevron, die was verantwoordelijk voor dit nummer Carmelita. Nou ja, nam het op in 1972. En Linda Ronstadt, die maakte er een versie van. En die bracht het uit in 1977 op haar album Simple Dreams. En Dwight Yoakam, tenslotte, die deed het in 86. Maar was er blijkbaar niet tevreden over. Want hij bracht het uit op het album Guitars en Cadillacs. En hij deed het nogmaals, maar toen kwam het terecht op het album uit 1992. Op het album Partners, samen met Flaco Jiménez. Ik vind het heerlijk. En daarvan hadden we We'll Meet Again. Van Vera Lynn, uiteraard.
1: Superleuk.
2: Geweldige vent.
3: Wauw.
1: Ja, ik denk, wat ga je nu weer krijgen? Voor mij mag het af en toe wel op het randje of over het randje.
4: Goedemorgen.
0: Ja, ik weet niet of we met de volgende plaat tegen het randje of over het randje gaan, hoor. Het is 4 minuten over 10:30. Tot 11:00 is dit programma Sentimental Journey.
5: Computer set for time travel. Destination, the 1960s.
6: 1967.
5: Crossing the time void. Now.

0: Ja, ik was er altijd van overtuigd dat dit nummer geschreven werd naar aanleiding van het overlijden van Stan Laurel. Maar dat kon ik niet achterhalen of dat ook daadwerkelijk zo was. Het werd in ieder geval geschreven door Dave Davies en uitgevoerd. En hij was gitarist natuurlijk van de band The Kings. En hij schreef dit samen met zijn broer Ray Davies. Nou, hij bracht het op zijn naam, bracht hij het ook uit. Maar wat het leuke ervan is, de band The Kings die begeleiden hem dan ook weer. En dat kwam ook weer terecht op een album van The Kings. Ja, en zo is het cirkeltje dan weer helemaal rond. We gaan even kijken wat er is er op AI-gebied te vinden.
1: Nou, hallo luisteraars. Hallo. Dit is uiteraard niet de stem van uw presentator, klopt, maar een AI-stem.
0: Dat klopt.
1: In deze tijd wordt er niet alleen in woord gebruik gemaakt van de huidige techniek, maar ook in muziek. Wekelijks in dit programma krijg je daar een voorbeeld van te horen. Onder het motto
2: is oud nieuw. Of is nieuw oud? Sentimental Journey gaat AI

vraag je eigenlijk af, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Hè? Maar het is allemaal gegenereerd door AI. En elke week dan, neem ik een voorbeeld mee wat het tegenwoordig te krijgen is. En er is heel veel te krijgen op AI-gebied. En of je het nou leuk vindt of niet, maar we zijn er, we komen er niet meer aan. En dan probeer ik toch iets te vinden wat een beetje een link heeft met dit programma. Dus dat we even teruggrijpen in de historie. In ieder geval in de stijl van de muziek. Ja, ik heb er dus geen namen bij. En op zich is dat ook niet zo belangrijk. Maar het kreeg wel een titel. For Your Precious Love. Want dan denk ik heel graag aan andere muziek wat echt gewoon echt is. En dat brengt mij dan ook bij de top 40. Ik ga het even zien voor de mensen die meekijken. Dat is de officiële lijst, de Veronica top 40. Want daar gaan we nu even naartoe. En wij hebben de 12e jaargang, nummer 18 van 1 mei 1976. En we gaan een top 10 doen. Met wat meer aandacht voor de top 3 uiteraard. En elke week dan vraag ik even een koortje om even mee te komen naar de studio. Zodat ze even die top 10 even op een normale manier kunnen aankondigen. Want anders moet ik dat zelf doen en dat is eigenlijk te veel werk. Is 1976 een mooie muziek? Ja, ja, absoluut. Dat durf ik toch wel even te zeggen. Op nummer 10 vinden we Cat Stevens met Ben Apple Gas. Dat werd ook geschreven door Cat zelf. Nummer 9. Love is the Drug van Roxy Music komen we tegen in 1976. Op nummer 9 komt van nummer 8. Nummer 8. Ah, een fantastische plaat en daar ga ik er ook mee uit deze uitzending. Music van John Miles, die vinden we op nummer 8. Komt van 26, een megasprong. Sweet Love van Ferrari vinden we op nummer 7. Komt van 13. En dan gaan we door naar nummer 6, dames en heren, van Koortje. Inderdaad, dan gaan we naar nummer 6. Komt van 4. December 1963, Oh What a Night van de Four Seasons. Nummer 5. 1, 2, 3 van Catherine Ferry. Dat vinden we op nummer 5, komt van 6. Nummer 4. In Dulce Jubilo van Mike Oldfield, ook geschreven door hemzelf. En dat hoort ook een beetje bij deze Mike Oldfield. Nummer 4. Nummer 3. Ja, het is oorspronkelijk geen ABBA-nummer, maar werd geschreven voor ABBA-lid Annie Fried. Deze Fernando. En verschijnt op haar album Frida Einsam uit 1975. En had in eerste instantie de werktitel Tango. Maar goed, het staat wel op naam van ABBA. Het werd uitgebracht op het album, verzamelalbum The Very Best of ABBA 1976.

Keep Your Eye on the Sparrow, want dat is namelijk de originele titel. En wij kennen het allemaal als Beretta's Theme. Geschreven door Morgan Ames en Dave Crushen. En Mary Clayton, die had de eerste versie van dat nummer. 1975. En Sammy Davis die deed dat Keep Your Eyes on the Sparrow, 1976. En dat kwam dus bij de televisieserie Beretta kwam het voorbij. Nou, voordat wij het ook kennen als Beretta's Theme, Sammy Davis Jr. nummer 2. Nummer 1, Save Your Kisses for Me van de Brotherhood of Man. Bewaar je kussen voor mij. En die gaan we helemaal draaien, uiteraard. Nummer 1, 1976, 1 mei.

Een nummer weggeschreven door Tony Hiller en de bandleden Lee Sheridan en Martin Lee. En met dit liep Engeland in 1976 het Eurovisie Songfestival en groeide daarna uit tot een wereldwijde hit en een van de meest succesvolle, volste songfestivalliedjes ooit. Dat waren je kusjes voor mij. Save Your Kisses For Me van Brotherhood of Man stond nummer 1 in 1976. 1 mei 1976 in de lijst van de Nederlandse top 40 van Veronica. Veronica. Wat is er nog meer in 1976? Nou, dat ga ik nu nog even met je doornemen. Een onmerkelijk jaar gekenmerkt door extreem hete en droge zomer in Europa en de verkiezing van Jimmy Carter en de oprichting van Apple. Muzikaal domineerden ABBA en Queen de hitlijsten, terwijl films als Taxi Driver en Rocky de bioscopende vorm gaven. In de eerste dagen van januari raast een zware storm 1976 over Nederland en België en richt overal ernstige schade aan. En Sony brengt in 1976 de Betamax videocassette op de markt. Ja, de eerste aflevering van Sesamstraat die wordt uitgezonden in Nederland en in Vlaanderen. En dat gebeurt op 4 januari 1976. En op de Nederlandse radio gaat de late avondprogramma Met het oog op morgen van start op 5 januari. De eerste televisieuitzending van Veronica, onder andere met Starsky en Hutch, vindt plaats op 21 april 1976. En AGM's opent een veerdienst tussen de Eemshaven en het Duitse Waddeneiland Borkum op 1 mei 1976. Bij het debuutoptreden van de punkband...

debuut van het poppenduo Bert en Ernie en Sesamstraat. Het Nederlandse televisiedebuut heb ik het nu over. Hè? 4 augustus van het jaar 1976. En de democraat Jimmy Carter wordt tot de 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Films 1976, zullen we die nog even doen? All the President Men, Bound for Glory, The Eagle Has Landed, King Kong, Marathon Man, The Omen, Pink Panther Strikes Again, Rocky, The Shootist, Taxi Driver, Max Havelaar, Peter en de Vliegende Autobus. Het Eurovisie Songfestival wordt gewonnen, ik had het al even geroepen, door de Britse inzending Save Your Kisses For Me. Het wordt gehouden trouwens in Den Haag. En de Eagles brengen op 8 december 1976 Hotel California uit. Een van de best verkochte albums aller tijden. Ja, en dat moet ik toch nog maar allemaal even melden. Dan zijn er veel bekende personen geboren. Waaronder voetballers Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy, Winston Gerstenowicz, Reese Witherspoon, zangeres Emma Burnton van Spice Girls en rapper Yahoo. Nou, ik zeg het maar. Ik vind het prima. En 1976, dan staat de geboortejaar. Die staat dan bekend onder de patatgeneratie. En als eerste speelden wij de videospelletjes als Pac-Man en Tetris. En als laatste namen wij de liedjes op van radio. Met een cassettebandje, zoals dat ging. Vandaag is het 2 mei 2026. Maar 2 mei 1976 was op een zondag. Heb ik nog meer? Oh ja, ik heb het al even ingestart. En dat is deze plaat. Die staat ook in die lijst. En ze was al bezig, hoor. Dat heeft te maken met twee platen uit 1976 die in de lijst stonden. En deze plaat kwamen we tegen op nummer 37. Was wel aan het zakken in deze week van 1 mei 1976. Althans, die Vouet van Anita Meijer. Doorbraak als solo-artiest was in 1976 met deze plaat. En een samenwerking met Hans Vermeulen. En dit nummer werd in Nederland een nummer 1 hit. Nou, ik laat nog even een stukje van Anita horen. Ja, en dan ga ik er natuurlijk uit. Maar dan kom ik er tussendoor nog wel even weer om officieel afscheid te nemen. Met de plaat die wij tegenkwamen op nummer 8 in de lijst. Die komt van 26, een megasprong voor het nummer Music van John Miles. Eerst nog even naar Anita, hoor.

De Alternative Way van Anita Meijer. En dat is Anita Meijer, dat is een artiestennaam. Van deze op 29 oktober 1954 geboren Rotterdamse. En haar artiestennaam is Anita Meijer, zoals gezegd. En haar echte naam is Anita Meijer. Oké, wat is dan de artiestennaam? Nou, haar geboortenaam is met twee N's. Anita, dubbel N. En haar artiestennaam is Anita met één N. Music.

Hij overleed in 2021. Deze John Miles, die werd geboren als John Erickson. En dit nummer, music afkomstig van zijn album Rebel, geproduceerd door Alan Parsons, is dan ook de laatste vocale plaat van deze twee uur Sentimental Journey. Op 2 mei van het jaar 2026. Hij heeft 10 albums uitgebracht van 1976 tot 1999. Ja, en hij was ook gitarist voor Tina Turner in de periode 1987 tot 2009. Verder nog, ja, nou ja, het stond op nummer 8 deze week in 1976. In de lijst van 40 en daar mee uitgaan. Dank voor het luisteren. Jullie allemaal een zaterdag, maar ook een hele fijne week. En in het bijzonder komende week, maandag en dinsdag, maandag 4 mei, dan gedenken we en herdenken we. En 5 mei, dan vieren we. Tot volgende week zaterdag wat mij betreft. En hierna het onvolprezen agenda-programma. En natuurlijk heel veel plezier bij de rest van de uitzending van Omroep Beemsdelta. Vandaag, of de rest van de week. Dus nogmaals wat dit programma betreft. Volgende week zaterdag, dan open ik graag weer de zaterdag om 9 uur. Dag!

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken, in het noorden nog een bui, later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert
5: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Dit is Cultuurkompas, de uitgaansagenda voor Noord-Groningen. Met Jacques van Bracht bij Omroep Eems Delta en Omroep Het Hoge Land.
1: Een hele goede morgen. Het is zaterdag 2 mei. Elke dag biedt er ruimte om iets nieuws te ontdekken. Vandaag neem je mee naar plekken waar kunst, muziek en voorstellingen het Noorden kleur geven. Samen met technicus Walter Sporrel gaan we op pad. Met tips om erop uit te gaan en fijne muziek. Mijn naam is Jacques van Bracht en dit is Cultuurkompas.

0: Cultuurkompas.
1: We beginnen in Delfzijl met de Eems Delta Sing-In. Wat gebeurt er als stemmen samenkomen, als tientallen koren zich verspreiden door een stad en muziek langzaam bezit neemt van straten, pleinen en kerken? In Delfzijl kun je het vandaag zelf ervaren tijdens het Eems Delta Sing-In Korenfestival. Tussen 12 uur en 5:30 verandert het centrum in een levend podium. Overal waar je loopt hoor je gezang. Binnen, buiten, onder overkappingen en op plekken waar je het misschien niet verwacht. Koren geven korte optredens, ieder met een eigen klank, een eigen verhaal. De dag begint met een gezamenlijke warming-up. Honderden stemmen tegelijk. Dat moment alleen zet al de toon. Daarna trekt het publiek langs optredens door de stad. Je hoeft geen route te volgen, je kunt dwalen, blijven staan, verder lopen. De muziek zoekt jou net zo goed als jij de muziek. Een bijzonder element vandaag. Het publiek speelt zelf een rol. Bezoekers mogen meebeslissen welk koor het meest raakt, verrast of simpelweg het beste is. Dat maakt het geen klassiek festival, maar een ontmoeting tussen zangers en luisteraars. En dan, aan het eind van de middag, rond 5:00, komt alles samen in een gezamenlijke sing-along. Koren en publiek zingen samen. Geen scheiding meer tussen podium en plein. De toegang is gratis. Je hoeft alleen maar te komen luisteren of misschien wel mee te zingen.

We gaan verder met de atelierroute Hoge Noorden. Soms willen we niet alleen naar kunst kijken, maar ook zien waar het ontstaat. Hoe een atelier ruikt, hoe het licht naar binnen valt, hoe een kunstenaar werkt. Morgen kan dat tijdens de atelierroute Hoge Noorden. Verspreid over Noord-Groningen open kunstenaars hun deuren. Van Onderdendam tot Uithuizen, van Huizingen tot Stitswert. Geen centrale locatie, maar een landschap vol werkplekken. Elk met een eigen sfeer. Je kunt bijvoorbeeld binnenlopen bij Galerie De Winkel in Onderdendam, waar Edwin Grisse zijn werk toont. Of doorrijden naar Middelstum, waar drie kunstenaars tegelijk hun ateliers openen. In Huizingen is plaats Melkema het decor voor het werk van Huib van der Stelt. Een plek die op zich al de moeite waard is. Wat deze route bijzonder maakt is de nabijheid. Je staat niet tegenover kunst, maar er middenin. Je ziet materialen liggen, schetsen aan de muur, werk in wording. En vaak is de maker er zelf ook. Dat maakt een gesprek mogelijk over techniek, over inspiratie, over het verhaal achter een werk. De route is zondag 3 mei te bezoeken van 11 tot 5. Je stelt je eigen route samen met de auto of op de fiets, of gewoon door ergens te beginnen en te kijken waar je uitkomt. Atelierroute Hoge Noorden.

0: We gaan naar Garnwerd. In Galerie De Weergang is werk te zien van schilder Monique Blaak. Haar schilderijen lijken op het eerste gezicht herkenbaar. Bloemen, landschappen, vergezichten. Maar wie beter kijkt, ziet dat er meer gebeurt. Ze werkt met sterke kleuren. Kamijnrood, kobaltblauw, warm oranje. Kleuren die niet voorzichtig zijn, maar ruimte innemen. Daaronder liggen lagen van gesso en acryl. Dat zorgt voor een ondergrond die beweegt. Soms bijna abstract, maar altijd verbonden met iets uit de werkelijkheid. Dat spanningsveld maakt haar werk interessant. Het blijft dicht bij de natuur, maar wordt nooit letterlijk. Het is geen kopie van wat je ziet, maar een interpretatie. Naast haar schilderijen is er meer te zien. Houten objecten van Joris Wiegersma, natuurvazen van Joke Schepers, werk van Helene van der Tuin. De galerie is daarmee niet alleen een plek voor schilderkunst, maar ook voor ambacht. Je vindt Galerie De Weergang aan de Burgemeester Brouwerstraat in Garnwerd. Geopend van donderdag tot en met zondag tussen 11 en 5. Een bezoek laat zich goed combineren met een wandeling langs het Reitdiep. Leuk is dat. Galerie De Weergang in Garnwerd.
1: Cultuurkompas.

We gaan verder in Warffum. Soms zit geschiedenis niet in musea, maar gewoon in de straat. Onder je voeten zelfs. In Warffum kun je die geschiedenis zondag letterlijk volgen tijdens een wandeling langs de stolpersteinen, de struikelstenen. Dat zijn kleine messing gedenkstenen in het trottoir. Voor huizen waar mensen woonden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggehaald en vermoord. Je loopt er vaak zomaar langs, tot je blijft staan en leest. De wandeling staat op zondag 3 mei om 1 uur bij de huiskamer van Warffum, onder begeleiding van dorpsgist Louis Stiller en initiatiefnemer Kaya van Grieken hoor je de verhalen achter de namen. Over Joodse inwoners van het dorp, over gezinnen die verdwenen, over levens die abrupt werden afgebroken. Wat deze wandeling bijzonder maakt is de combinatie van kijken en luisteren. Je ziet de plek waar iemand woonde, je hoort wie de persoon was en ineens wordt geschiedenis persoonlijk. Ook in Appingedam is een wandeling rond de struikelstenen. Die vindt plaats op maandag 4 mei om 10:30 in de ochtend met vertrek vanuit een leescafé Doemkes. Een klein rondje, maar met hetzelfde doel. Stilstaan bij de persoonlijke geschiedenis. Stolpersteenwandeling in Warffum en Appingedam.

0: We gaan verder in Winsum. Wat doe je als muziek niet meer vanzelfsprekend is? Als spelen ineens een keuze wordt met gevolgen? In Winsum wordt dat verhaal verteld in de muziektheatervoorstelling Als de straten spreken. Na de dodenherdenking om 21:00 verandert zwembad De Hoge Vier in een bijzondere theaterlocatie. Geen traditioneel zaal, maar een plek waar geschiedenis en verbeelding samenkomen. De voorstelling is gemaakt door jongeren samen met theatermaker Marijke Meems. Zij doken in het verleden van muziekvereniging De Bazuin. Een vereniging die in de oorlogsjaren voor een dilemma stond. Doorgaan onder toezicht en censuur of stoppen en zwijgen. De keuze verdeelde de leden. Sommigen wilden blijven spelen, wat er ook gebeurde. Anderen vonden dat onmogelijk onder de voorwaarden van de bezetter. Dat spanningsveld vormt de kern van deze voorstelling. Muzikanten van De Bazuin en jonge spelers brengen die verhalen tot leven. Niet als geschiedenisles, maar als een verhaal over moed, twijfel en keuzes maken in onzekere tijden. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Wie slechterbeen is, kan vooraf een stoel reserveren. Een voorstelling die niet alleen terugkijkt, maar ook laat voelen wat vrijheid betekent.
1: Cultuurkompas.

We gaan verder in Termunten met Onderdak onder druk. Op hetzelfde moment, op 4 mei om 9 uur 's avonds, speelt zich op een andere plek een ander verhaal af. In de kerk van Termunten brengen jongeren de voorstelling Onderdak onder druk. Ook hier gaat het om theater naar de Dam. Jongeren die samen met theatermakers de geschiedenis induiken. Die praten met ooggetuigen en nabestaanden. En die verhalen vertalen naar theater. De Ursuskerk vormt het decor. Een plek die van zichzelf al stil maakt. Daar tussen de muren die zoveel hebben gezien ontstaat een voorstelling die dichtbij komt. Wat je ziet zijn persoonlijke verhalen. Geen grote geschiedenis, maar kleine menselijke ervaringen. Hoe het was om te leven in een tijd van dreiging. Wat het betekent als vrijheid niet vanzelfsprekend is. Twee groepen jongeren werken aan twee verschillende producties op twee locaties. Maar het doel is hetzelfde. Het denken door te vertellen. De voorstelling begint om 9 uur 's avonds aan het Petrus Muntingenpad in Termunten. Een intiem moment waarin verleden en heden elkaar raken.

0: We gaan verder in Groningen. En dan 5 mei, de dag waarop vrijheid niet alleen herdacht wordt, maar ook gevierd. In Groningen gebeurt dat groots tijdens het bevrijdingsfestival op de drafbaan in het Stadspark. Het is een van de 14 landelijke bevrijdingsfestivals. Duizenden mensen komen samen voor muziek, ontmoeting en het gevoel dat vrijheid iets is wat je deelt. Op de podia staan artiesten als Jan Henk de Groot, Douwe Bob, Sef, Sophie Straat en Maan en de Josti Band. Maar er is één moment dat eruit springt. Om 6 uur 's avonds valt alles even stil. Het 5 mei moment. Een landelijk moment dat in Groningen een eigen invulling krijgt. In Groningen krijgt dat moment een extra laag met het nummer Alles Goud van Jeroen en Iwan, winnaars van het Regio Songfestival. Een lokaal geluid in een nationaal moment.
1: Dit is Cultuurkompas, de uitgaansagenda voor Noord-Groningen. Met Jacques van Bracht bij Omroep Eems Delta en Omroep Het Hoge Land.

0: We zijn weer terug in Garnwerd. In Garnwerd hoef je niet ver te kijken om te zien dat het landschap nooit hetzelfde blijft. Licht, lucht, water, alles verschuift. En juist dat maakt het voor kunstenaar Arie Jekel een onuitputtelijke bron. In de Dorrit van Bij Hamming zijn tot en met 7 juni zijn aquarellen en foto's te zien. Werk dat ontstaat vanuit kijken, echt kijken. Jekel gaat vaak naar buiten, met zijn fiets, zijn camera of zijn schildermateriaal. Niet om iets vast te leggen zoals het is, maar om het te vangen wat verandert. Dat zie je terug in zijn werk. Wolken die bewegen, akkers die verkleuren, water dat licht weer kaats. Zelfs op een grijze dag gebeurt er van alles als je de tijd neemt om te kijken. Een bijzonder onderdeel van de tentoonstelling is zijn project rond Rembrandt. Jekel vroeg zich af hoe Rembrandts landschappen eruit zouden zien als ze in aquarel waren gemaakt. Vanuit die vraag ontstond een reeks werken die niet kopiëren, maar onderzoeken. Naast schilderijen zijn er ook foto's te zien, zowel digitaal als analoog. En juist dat analoge dwingt tot aandacht. Minder klikken, meer kijken. De tentoonstelling is te zien in Garnwerd in de Dorrit bij Hamming. Open op zaterdag en zondag van 2 tot 5 uur. Toegang is gratis. Een expositie die je vertraagt en misschien ook je blik verandert. Aquarellen van Arie Jekel in Garnwerd.
1: Schoen van de schaantjes, een tas veel te groot. Stuit ze biepen zalte en is als de dood. Dat het pas het nooit doet, als ze te lood uitstapt. Mijn lutje wicht, voor het eerst nog staat.

0: We zijn in Westeremde. Betoverende barok, Händel versus Bach. Twee grootheden, twee stijlen. Op één avond waarop ze elkaar ontmoeten. In Museum Helmantel in Westeremde klinkt op 8 mei barokmuziek in zijn meest expressieve vorm tijdens het concert Betoverende Barok, Händel versus Bach. Het Luthers Bach Ensemble speelt samen met countertenor Robert Kruisinga. Een stemtype die je niet elke dag hoort. Licht, helder, bijna zwevend en tegelijk krachtig genoeg om de ruimte te dragen. In dit programma staan twee componisten tegenover elkaar. Händel, de man van melodie, toegankelijk, meeslepend, bijna theatrale muziek. En Bach, dieper, gelaagder, gebouwd op harmonie en structuur. Die tegenstelling hoor je terug in de stukken. Van Bachs kantaten Geist und Seele wird verwirrt tot arias van Händel die direct binnenkomen. Afgewisseld met instrumentale werken zoals een concerto grosso en delen uit Bachs beroemde cello suites. De setting van Museum Helmantel maakt het extra bijzonder. Geen grote concertzaal, maar een intieme ruimte waarin muziek dichtbij komt. Waar je elk detail hoort. Het concert begint om 8 uur 's avonds en duurt tot ongeveer 9:30. Kaarten kosten €30.
1: Cultuurkompas.

We gaan verder in Leens. In Borg Verhillesum in Leens is een tentoonstelling te zien die niet alleen kunst laat zien, maar ook een verhaal vertelt over positie en doorzettingsvermogen. Centraal staat het werk van Afina Goudschaal, geboren in 1877 in Rode en een van de eerste vrouwen

0: die werd toegelaten tot Academie Minerva in Groningen. In een tijd waarin vrouwen nog niet dezelfde kansen kregen als mannen. Dat zie je terug in haar werk. Omdat ze geen naaktmodellen mocht bestuderen, richtte ze zich op portretten en bloemen. En juist daarin ontwikkelde ze een eigen verfijnde stijl. Later verhuisde ze naar Den Haag en werd ze lid van de Haagse Kunstkring. Ze schilderde onder meer koningin Emma en prinses Wilhelmina. Werk dat haar naam vestigde, maar dat daarna lange tijd minder zichtbaar was. In deze tentoonstelling komt haar oeuvre opnieuw samen. Portretten, tekeningen, ontwerpen en miniaturen. Veel werken komen rechtstreeks uit familiebezit en zijn zelden eerder getoond. De expositie is nog te zien tot en met 1 november, nog een maandje langer, in de Velhillesum in Leens. Een kans om kennis te maken met een kunstenaar die haar tijd vooruit was en haar plek moest bevechten. Affina Goudschaal in Borgverhillesum in Leens.
1: Cultuurkompas.
0: Voor ons zit het er weer op. Dankjewel voor het luisteren naar Cultuurkompas. Dus als je de kans hebt, ga erop uit. Loop een galerie binnen, bezoek een concert, neem iemand mee naar een tentoonstelling. Of laat je verrassen door een plek waar je normaal voorbij zou lopen. Mijn naam is Stefan Batten. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende Cultuurkompas.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Eems Delta luister je in Noordoost-Groningen in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. Eems Delta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream. Op omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij.

0: Gelderland.
1: Digitaal. Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het zijn brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met bussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand. Zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland.
2: Dat is nog altijd niet duidelijk.
1: Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuur.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het zijn brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen,
6: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep Het Hoge Land.

Elke woensdagavond tussen 8 en 10 luistert u naar Delta Rhythm. 2 uur lang de mooiste muziek voor u uitgezocht door rootsguru Jan Bos. Delta Rhythm. Pure muziek voor echte genieters.

0: bij de hand. Omroep het Hoge Land. Hoogland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. Korte tijd later in Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. Ook zij zijn in het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kust was is het schip geënterd en vaart de tanker richting Somalië. Die spullen zijn in beslag genomen. Wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoogland.

Elke woensdagavond tussen 8 en 10 luistert u naar Delta Rhythm. 2 uur lang de mooiste muziek voor u uitgezocht door rootsguru Jan Bos. Delta Rhythm. Pure muziek voor echte genieters.

0: Burgerland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester.
2: Met het NOS-journaal.
1: Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein.
2: Zijn er nog meer
1: of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht.
2: Met warmtebeeldcamera's.
1: De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land.
2: Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester.
1: De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond.
2: Of de brand ook
1: onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt.
2: Na een steekincident
1: korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet.
2: Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt.
1: In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen.
2: Ook zij zijn toen
1: de provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit.
2: Nog niet.
1: Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet.
2: Aan
1: vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden.
2: Herstellen.
1: Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu
2: met
1: weinig leven
2: de bochten
1: in
2: gemaakt
1: om de sloten.
2: En bomen en planten bij het water gezet.
1: Veel Nederlanders
2: vroeger
1: gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland.
2: Het water beter daar is de benzine en
0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hogeland.
3: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Marianne. Technisch expert
6: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

voor de liefhebbers van iets stevigere muziek is er elke dag om middernacht de Eems Delta Rocknacht. De allerbeste rockhits en de mooiste rockballads. Hoor je iedere nacht van 12 tot 6. De Eems Delta Rocknacht. Natuurlijk.

0: bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefentrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Een foto op sociale media had gezet. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al twee incidenten waarbij schepen werden gekaapt. Geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in de periode zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw
0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefentrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al twee incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

ben er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplines. Homie, als ik drop, gaan ze hard erop, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof zijn.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Hoi luisteraars, welkom bij het Zeegat uit. Het komend uur nemen we u mee op een muzikale rondreis over de 7 wereldzeeën. Tevens zullen we diverse havensteden aandoen. Uw roerganger is Kees Vlieland en we wensen u een behouden vaart en veel luisterplezier.

Ben maar een arme visserman. Dit is een klaaglied over het arme bestaan van de visserman. In dit lied hoort u ook iets over de stakelpot. En de stakelpot is een gedeeltelijk met terpentijn gevulde pot met een soort kwast van lampenkatoen die door het deksel gaat. Door de kwast aan te steken konden hiermee signalen worden gegeven, het zogenaamde stakelen. De pot verspreidde blauw licht dat een felle gloed gaf. Dit lied hoort er nu van de Hiske Fiskers uit Terwispel.

Centricor Albatros is een levendig en enthousiast zeemanskoor uit Rotterdam. Ze zijn opgericht in 1997. Ze zingen Centisch en zeemansliederen in het Nederlands, Engels, Duits en Spaans. En uiteraard hebben ze ook diverse songs over hun geliefde Rotterdam en de havens. Ze hebben een aantal albums uitgebracht en de song die ik nu van hun te water laat is: Er is een schip.

In Achter de Boeg draaien we wekelijks een song uit het verre verleden. En voor deze week hebben we deze voor u opgevist. Bob Scholten met het Vissersmeisje. Een song uit 1934.

Radio Het Zeegat uit, het baken voor de maritieme muziek. Geen vreemde streken, maar altijd de juiste koers en volle kracht vooruit. Met seasongs, maritieme folk en shanties. Bij ons is driemaal scheepsrecht op zondag tussen 11 en 12 uur bij Omroep Eemsdelta. Op dinsdag tussen 19 en 20 uur bij RTV Katwijk. En zaterdag tussen 10 en 11 uur bij Omroep Het Hoge Land. We houden ook niet van iedere dag hetzelfde. Daarom verleggen we iedere dag een andere muzikale koers. Wilt u vooraf weten met welke muziek we uitvaren? Dan kunt u 2 dagen voor de uitzending kijken op de Facebookgroep van Shanty en Seasongs Lovers. Want daar liggen onze playlisten afgemeerd. Tevens is er in deze groep veel informatie te vinden van koren en groepen, optredens en concerten. Wilt u dat we ook aandacht besteden aan uw groep of koor? Dan kunt u uw cd of andere kwalitatieve opnames op mp3 of wfv-formaat bij ons aan boord brengen via een e-mail. Onze loopplank daarvoor is c.vlieland@rtvkatwijk.nl. We zullen uw muziek dan mee laten stromen met onze radiogolven. Ga gewoon met ons in zee. Voor onze volgende song gaan we oost over en komen dan terecht in Zwanenweide, een plaatsje bij Bremen. En dat is de thuishaven van de Beckendorfer Schifferknoten. Dit koor is opgericht in 1982 en naast diverse optredens voor tv hebben ze ook in diverse landen havens bezocht, waaronder Rusland, Italië, Namibië, Canada en de VS. Hier zijn ze nu te beluisteren met de song Im Hafen van New York.

Dermot O'Brien was een Ierse zanger en muzikant. Hij leefde van 23 oktober 1932 tot 22 mei 2007. Hij heeft veel mooie songs nagelaten. Zo ook zijn versie van Sailing Home.

Short Deck Roger is een Engelse maritieme folk- en shantygroep uit Oxfordshire. Ze staan bekend om een krachtige a cappella-zang, achtstemmige harmonieën en een mix van traditionele en zelfgeschreven shanties. Ze bestaan sinds begin jaren 2000 en zijn inmiddels een vaste waarde op shanty- en folkfestivals in het Verenigd Koninkrijk en Europa. De groep bestaat doorgaans uit 7 tot 9 zangers. Hier zijn ze nu met de song Westering Home.

De Keelers kwamen uit Newcastle in het noordoosten van Engeland. Ze werden opgericht in 1986 en oorspronkelijk was het de bedoeling om op te treden tijdens de Tall Ships Race in Newcastle. Sindsdien groeiden ze uit tot een vaste waarde op centifestivals in het Verenigd Koninkrijk en Europa. De kernleden van de groep waren Alan Fitzsimmons, Jim McGeehan, Josh Untock en in de beginjaren Pete Wood. Ze stonden bekend om hun krachtige meerstemmige zang, hun traditionele repertoire en hun nauwe band met de nalatenschap van Stan Hugel, met wie ze regelmatig optraden. Hier zijn ze nu met de Running Down to Cuba compilatie. We're bound to Cuba for a load of

0: De Hardtackers zijn een zeskoppige Amerikaanse shantygroep uit Columbus, Ohio. Ze hebben een repertoire dat zowel traditionele als moderne maritieme liederen bevat. Ze behoren tot een van de meest actieve shantygroepen in de VS en treden al meer dan 15 jaar op bij maritieme festivals in de VS en Canada. De naam Hardtack is een combinatie van het harde scheepsgeluid en tack van tacking, hetgeen overslag gaan betekent. Ik ben in bezit van een dubbel live CD van hun uit 2015. Het zijn opnames van een optreden in het Erie Maritime Museum in Pennsylvania uit 2015. En de song die ik u hiervan laat horen is Don't Forget Your Old Shipmates.
1: This next song happens to be the title track of our latest CD. I can see you're all enthralled. Now, in actual fact, what we're doing, we're doing a good deal. If you buy one CD, it's $15. If you buy both CDs, you get them for $20. So that's a good bargain. You got to agree? Yeah? But what you don't know is this. It's an even better deal. If you get that CD home, you play it and you don't like it, don't worry about it. Parcel it up and send it back to us. And we will find and send to you two CDs we don't like. That's a good deal.
2: That's a good deal. You can't pass that up.
3: Safe and sound at home again. Let the waters roar, Jack. One more

0: John Ward Hannum is een Canadese volkszanger en songwriter uit Alberta. Hij staat bekend om zijn warme baritonstem en zijn verhalende teksten. Zijn werk draait vaak om gewone mensen, arbeiders, boeren, vissers en het leven in kleine gemeenschappen. Van zijn album Pocket Full of Holes uit 2003, waarin hij wordt bijgestaan door de Sound Merchants, is hier nu de song Fisherman's Son.
1: So

visserslatijn. Onze Nederlandse taal is doorspekt met woorden, spreekwoorden en gezegdes die afstammen uit de periode van de zeilvaart. Iedere uitzending zullen we een woord, spreekwoord of gezegde voor u ontrafelen. In troebel water is het goed vissen. Met andere woorden, er zijn er altijd die voordeel trekken uit de oneenigheid van anderen. Als ik zo naar de klok kijk, dan zit ons uurtje er bijna weer op. Maar we hebben nog wel tijd voor het laatste rondje. Armstrong's Patent met One Last Round.

Luisteraars, de haven is weer in zicht. We gaan eerst schoonschip maken om daarna af te meren. We danken u voor het luisteren en we hopen samen met u de volgende week de trossen weer los te gooien en u in de boot te nemen voor een nieuwe reis het zeegat uit. Daarbij!

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

We zijn een gezin met 3 zoons. En waarvan er op dit moment eentje op IJsland woont. Afgelopen jaar vader is geworden. En dat is ook voor mijn vader gewoon heel moeilijk om 1 van zijn 3 kleinkinderen gewoon nog nooit ontmoet te hebben.

kiezelstenen van de oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wanden hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rokende schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet. Heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het huis

0: Barry Phillip. We hebben een verrassing voor je.
1: Toch?
2: Ik denk dat het tijd is dat jullie de koffers gaan pakken.
1: Ja.
2: Misschien gaan we wel naar een hele bijzondere plek samen.
1: Ja, dat is wel geweldig.

met het gelijk in het hoofd. Het geweer op de schouder. Klimt de soldaat op de sokkel. Doel en dood voor ogen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waar flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39... Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren.

0: In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
1: Op het Hoge Land.
7: Dit is een lied over een plan.

laten binnenhalen zijn. Die grote jongens zeiden, denk niet met je eyes. Heb je controle over pussy, dan heb je een sterke mind. Krijg een AMG, maar heb een polo voor de bij. Soms heb je geen zin in al die ice. Ik kwam een nigga tegen, hij zei, kosten zijn te taai, hè. Je moest hem zien, man, die man was aan het smilen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op

0: hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2.

0: PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
1: Omroep het Hogeland.

Het bedauwt me soms om voor te gaan, naar mensen die nooit leven. Ze zitten in glazen luchtkasteelden en nemen in ploot van geven. Dan draai ik me om en sloed ik de ogen.

is de wind nog lucht niet. Voor in de zon verbrand. Ik was bang als ik fouten zou en massa bij mijn koor. Of ook bij mijn totaal niks zeggen, de leegte.

bij. Ik heb je bek nog steeds, ik heb je rug altijd. Je bent mijn ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar, ik zweer het.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij Het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen 5.

0: De Formule 1 race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Der Benzens van dat doek, dat alles tegen zit. Je loopt maar wat te kloppen en ga je mis, daar lust het met. Het enigste wat

Ik ben een nuchter volkje hier op het platte land. Men neemt ons volk maar boeren met kuiden zonder verstand. Maar als er echt op aankomt, stond wie van kan er kloot.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werd op dat moment ook poten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. De komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.